Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

Ek het deur daar geloop, gevlek deur my keuses, die las gedra van dinge wat ek wens ek nooit gedoen het, dinge wat ek nooit die krag gehad het om reg te maak, want sonder losmerke wat jy diep binne voel, nie gesien, maar jy weet het daar, zwaar, werkelijk, maar toe sy bloed, nie net een story om my gemoed te sis, nie net een symbool vir die gebroken mens, maar een bedekking, een reiniging,

geliefdes, mag nou die genade van onze Heer Jezus Christus en die liefde van God onze Vader en die troostvolle gemeenschap van die Heilige Geest op u rust totdat Jezus kom. Maranatha. Amen.

0: Coming up next, more great music.
1: Dank u, kostbare Here, voor die krachtige werking van die Heilige Geest.